sivullerpaaq tusarnaarumayoq ikiaqqivikku titeraarluni amanam anni daagmi tusarnaarumalluni rabaka Hutchings tusarnaarumayoq shake that dan nidliatilluniuk Merm Hutchings Amelia Uttoqi Giselle Asuna Kallarjua Asivak Jesse Samayoalik Amaru Abigail Joanna Simu Nidliatilluniuk